Misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

somewhere.

0: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
1: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
2: Maar schattekje, die kan er zo moeilijk afstaan van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de expert, zeg
1: de. Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonne de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
5: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Chaffe. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwonde op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. In Nederlands voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Politievakbonden uiten scherpe kritiek op de nieuwe aanpak van overlast in Antwerpen-Noord. Volgens de interne richtlijn moeten gekende overlastplegers voortaan zo snel mogelijk bestuurlijk worden aangehouden voor maximaal 12 uur. Vakbond NSPV vraagt aan de korpsleiding en burgemeester Hans van Doesburg wie juridisch verantwoordelijk is als arrestaties onwettig blijken. Ook ACOD waarschuwt voor willekeur en vergelijkt de aanpak zelfs met politiepraktijken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vakbonden hekelen bovendien het gebrek aan voorafgaand overleg. Eind oktober volgt nu een gesprek met korpschef Serge Muiters. Daarbij komt ook de massale politieinzet tijdens Oudejaarsnacht aan bod. Aan de nieuwe carpoolparking langs de E34 in Oelichem bij Randstedstad is het snellaadstation voor elektrische voertuigen in gebruik genomen. Het station van uitbater Fastnet beschikt over 6 laadpunten met een vermogen van 400 kilowatt. Afhankelijk van het voertuig kunnen bestuurders er in ongeveer een kwartier tot 400 kilometer rijbereik bijladen. Volgens Fastnet is de locatie een belangrijke schakel tussen Antwerpen en Turnhout. Het laadstation is dag en nacht toegankelijk. Met opening in Oelichem telt Fastnet nu 10 snelheidsstations in de provincie Antwerpen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Nu

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Een mooie tuin begint met een goed plan. En een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je. Van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
6: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
7: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
6: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu nieuws van bij ons.
2: Inge Verhaert van Vooruit stopt na bijna 30 jaar met actieve politiek. De 57-jarige politica verhuist samen met haar man van Kalanthout naar Antwerpen en verliest daardoor haar zetel in de Kalanthoutse gemeenteraad. Daar was ze bijna 15 jaar lang actief. Verhaert was ook 12 jaar gedeputeerde bij de provincie Antwerpen, onder meer bevoegd voor onderwijs, mobiliteit en toerisme. Ze kijkt nu met tevredenheid terug op haar politieke loopbaan, onder meer omdat het domein Diesterweg in publieke handen bleef. In Kalanthout wordt ze opgevolgd door Bianca Verhaert. Verhaert blijft de politiek van op afstand volgen, onder meer via haar zoon Oscar Seuntjes, die federaal fractieleider is bij Vooruit. In Capelle staat de sporthal op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober helemaal in het teken van het korfbal. Maar liefst 229 leerlingen uit 5 basisscholen nemen deel aan een scholentoernooi, georganiseerd door de gemeente en de korfbalclub Capelle. De deelnemende scholen zijn Klavertje 4, Zilveren Hoek, de Plantane, Irishof en de Putse Knipoog. Tijdens korte wedstrijden maken de kinderen kennis met korfbal, waarbij samenwerking en fairplay centraal staan. Korfbalclub Capelle, die al sinds 1944 bestaat, wil met het toernooi nieuwe jonge spelers aantrekken. De club bereidt zich nu ook voor op het 85-jarig bestaan dat in 2029 zal plaatsvinden en zoekt daarvoor nog extra vrijwilligers en lokale partners.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb nu een daar direct een blauw oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedemorgen. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
4: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
3: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
3: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Pertem tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
6: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan. En draaien en manoeuvreren, maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
7: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken. En ze hebben gezegd ja.
6: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In de Dorpsstraat in Capelle worden op vrijdag 16 oktober de laanbomen gesnoeid. Daardoor geldt op verschillende plaatsen een tijdelijk parkeerverbod aan de kant van de evenhuisnummers. Aan de overkant, bij de onevenhuisnummers, blijft parkeren wel mogelijk. De snoeiwerken worden uitsluitend buiten de spitsuren uitgevoerd om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Bestuurders houden die dag dus best rekening met de tijdelijke parkeerbeperkingen in Capelle. Amper een jaar na de opening van het vernieuwde stadhuis in Mortsel zijn alweer herstellingswerken nodig aan het dak. Een deel van de dakleien aan de voorkant blijkt niet volgens de vereiste kwaliteitsnormen geplaatst. Volgens de burgemeester zat de aannemer de herstellingswerken volledig op eigen kosten uitvoeren. De stad Mortsel moet dus niets extra betalen. Maandag 12 oktober worden de stellingen geplaatst waarna de herstellingen ook zullen beginnen. Grote hinder wordt niet verwacht en het stadhuis van Mortsel blijft wel toegankelijk. Alleen het terras van Café Modern moet mogelijk tijdelijk sluiten. Op vrijdag 23 oktober wordt ook in Brasschaat de dag van de jeugdbeweging gevierd. Kinderen en jongeren worden aangemoedigd om die dag in het uniform van de jeugdbeweging naar de school te gaan. Na schooltijd zijn ze tussen 15 en 18 uur welkom aan de picknickbanken bij de remise in het gemeentepark van Brasschaat. De gemeentelijke jeugddienst trakteert dan op gratis hotdogs en deelt leuke badges uit voor op het uniform. Daarnaast zorgen verschillende spelletjes voor extra plezier.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
2: Goedemorgen. Net geen tweede wereldtitel gravel op rij voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint, na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
3: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
2: Bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Bertum tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen meer dan 2000 mensen kijken.
4: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan. En draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
5: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken. En ze hebben gezegd ja.
6: Ik vind dat heel cool om te zien.
2: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die gesteund worden door Iran. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama. Dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté, zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De gemeente Wustwezel gaat verwaarloosde terreinen strenger aanpakken. De gemeenteraad heeft een nieuw reglement goedgekeurd waarmee eigenaars een belasting riskeren als ze hun terrein langdurig niet onderhouden. Het gaat onder meer om overwoekende gronden, achtergelaten afval, autowrakken en vervallen constructies. Wie na registratie 6 maanden niets onderneemt, betaalt €1.500. Bij aanhoudende verwaarlozing kan het bedrag oplopen tot €3.750 per 6 maanden. Volgens burgemeester Dieter Wouters is het niet de bedoeling om zoveel mogelijk belastingen te innen, maar om eigenaars aan te moedigen hun terrein opnieuw in orde te brengen. Wie zijn woning beter wil beveiligen tegen inbraak, kan op vrijdag 23 oktober terecht op de woonbeurs in het gemeentehuis van Callanthout. Politiezones Grens en Noord geven er praktische tips om deuren, ramen en bijgebouwen beter te beveiligen. Ook diefstalpreventie tijdens vakanties komen aan bod. De woonbeurs wordt georganiseerd door IGEAN en 5 gemeenten uit de regio. Bezoekers krijgen er ook informatie over premies, energiezuinig wonen, verbouwen, huren en kopen. De beurs begint om 14 uur, de toegang is gratis en vooraf inschrijven is helemaal niet nodig. Raak Stabroek organiseert op zondag 18 oktober opnieuw een griezeltocht door het centrum van de gemeente. De wandeling is geschikt voor zowel kinderen als oudere griezelfans. Op 7 locaties kunnen deelnemers via een QR-code luisteren naar een verhaal ingesproken door acteur Walter de Donder. Er zijn 2 versies, eentje voor de kinderen tot 10 uur en een spannende griezelverhaal voor de oudere kinderen. Na elk fragment volgt ook een leuke doe-opdracht rond identiteit en talenten. De griezeltocht in Stabroek op 18 oktober vertrekt aan de Randerode 45 in Stabroek.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielse en Zonen een krak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal.

0: Dag Robert, storen we niet?
1: Nee, kom binnen.
0: Onze kleine is roekbaar.
1: Hallo.
0: Ja, zijn kettingetje van zijn commune, hè, dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
1: 1924 euro.
2: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come.
3: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-390-390.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
5: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
4: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
8: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
9: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
10: Een goedemorgen. Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
11: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook. Maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
10: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bakklaris. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bakklaris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien. Later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 20 graden.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De gemeente Brecht gaat in 2027 riolerings- en wegenwerken uitvoeren in de Luikstraat en de Tilburgbaan. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. In de Luikstraat wordt tussen de Veldstraat en huis nummer 3B een nieuwe riolering aangelegd en krijgt de rijweg ook nieuw asfalt. In de Tilburgbaan wordt namelijk gewerkt tussen de Van Putstraat en de Vaartstraat. Daar komen ook nieuwe rioleringen en grachten om regenwater op te vangen. Volgens Schepen van Openbare Werken, Daan de Veuster, worden beide projecten gebundeld om kleinere rioleringswerken sneller uit te voeren. De werken moeten de waterkwaliteit verbeteren en meer woningen aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel. Politie zonder grens gaat de komende maanden extra controleren op de verlichting van de voertuigen. Niet alleen auto's en motoren, maar ook fietsen, bromfietsen en elektrische steps worden namelijk gecontroleerd. De actie sluit aan bij de Nacht van de Duisternis die doorgaat op 10 oktober. Politie wil weggebruikers eraan herinneren hoe belangrijk goede verlichting wel is tijdens de donkere maanden. Daarna wordt gecontroleerd of alle lichten correct werken en bestuurders voldoende zichtbaar zijn. Politie zonder grens roept iedereen op om de verlichting nu al na te kijken. Want in het donker is het belangrijk om niet alleen goed te zien, maar ook goed gezien te worden. Op zondag 18 oktober organiseert werkgroep Heuvels opnieuw de jaarlijkse dierenwijding aan de Kapel van de Heuvels in de Waterstraat in Capelle. De voormiddag begint om 10 uur met een paardenwandeling door het Elsenbos. Om 11 uur volgt dan de vrijblijvende misviering en om 20 voor 12 worden de dieren gewijd op het grasveld achter de kapel. Alle dieren zijn welkom, van honden en katten tot paarden, konijnen en vogels. De horenblazers van Fugamus zorgen voor de muzikale omlijsting en elk gewijd dier krijgt samen met zijn baasje een kleine verrassing. Ook bezoekers zonder huisdier zijn welkom. De toegang is gratis.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Een goedemorgen. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde om middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. Vorig jaar zijn er 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
4: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
3: Vooral in de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. En het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
5: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook. Maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
3: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Ekeren komt het mobiel recyclagepark dit jaar nog 4 keer langs. Dinsdag 13 oktober staat de mini-versie op het Christus Koningplein in het centrum van Ekeren. Vrijdag 30 oktober kunnen bewoners terecht op het pleintje in de Hertogenlaan in de wijk Donk. Op woensdag 18 november komt de grote versie dan naar de Sint-Lucaslaan, eveneens in de wijk Donk. De laatste halte is op dinsdag 22 december in de Leerwijk in Ekeren en dat is in de wijk Schoonbroek. Bewoners kunnen de gratis kleine afvalspullen afgeven die ze te voet of met de fiets kunnen vervoeren. Zo hoeven ze natuurlijk niet naar het grote recyclagepark op Antwerpen Luchtbal. In Capelle staat de sporthal op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober helemaal in het teken van het korfbal. Maar liefst 229 leerlingen uit 5 basisscholen nemen deel aan een scholentoernooi, georganiseerd door de gemeente en de korfbalclub Capelle. De deelnemende scholen zijn Klavertje 4, Zilveren Hoek, de Plantane, Irishof en de Putse Knipoog. Tijdens korte wedstrijden maken de kinderen kennis met korfbal, waarbij samenwerking en fairplay centraal staan. Korfbalclub Capelle, die al sinds 1944 bestaat, wil met het toernooi nieuwe jonge spelers aantrekken. De club bereidt zich nu ook voor op het 85-jarig bestaan dat in 2029 zal plaatsvinden en zoekt daarvoor nog extra vrijwilligers en lokale partners.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zakelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
2: Goedemiddag. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
3: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
2: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
4: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
2: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De gemeente Brecht gaat in 2027 riolerings- en wegenwerken uitvoeren in de Luikstraat en de Tilburgbaan. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. In de Luikstraat wordt tussen de Veldstraat en huis nummer 3B een nieuwe riolering aangelegd en krijgt de rijweg ook nieuw asfalt. In de Tilburgbaan wordt namelijk gewerkt tussen de Van Putstraat en de Vaartstraat. Daar komen ook nieuwe rioleringen en grachten om regenwater op te vangen. Volgens Schepen van Openbare Werken, Daan de Veuster, worden beide projecten gebundeld om kleinere rioleringswerken sneller uit te voeren. De werken moeten de waterkwaliteit verbeteren en meer woningen aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel. In de Dorpsstraat in Capelle worden op vrijdag 16 oktober de laanbomen gesnoeid. Daardoor geldt op verschillende plaatsen een tijdelijk parkeerverbod aan de kant van de evenhuisnummers. Aan de overkant, bij de onevenhuisnummers, blijft parkeren wel mogelijk. De snoeiwerken worden uitsluitend buiten de spitsuren uitgevoerd om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Bestuurders houden die dag dus best rekening met de tijdelijke parkeerbeperkingen in Capelle. Op zondag 18 oktober organiseert werkgroep Heuvels opnieuw de jaarlijkse dierenweiding aan de Kapel van de Heuvels in de Waterstraat in Capelle. De voormiddag begint om 10 uur met een paardenwandeling door het Elsenbos. Om 11 uur volgt dan de vrijblijvende misviering en om 20 voor 12 worden de dieren gewijd op het grasveld achter de kapel. Alle dieren zijn welkom, van honden en katten tot paarden, konijnen en vogels. De horenblazers van Fugamus zorgen voor de muzikale omlijsting en elk gewijd dier krijgt samen met zijn baasje een kleine verrassing. Ook bezoekers zonder huisdier zijn welkom. De toegang is gratis.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capelle en Stabroek. In Capelle en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
3: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge, jonge. En dan nog onderhoud, nieuw banden. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
6: Goedemiddag. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats. Dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
7: Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails. Die reeds een dossier had bij de jeugdrechter. En die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
6: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
8: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
6: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een vechtpartij in de Vondelstraat in Antwerpen is zaterdagavond een 43-jarige man gewond geraakt. Rond 11:30 ontstond er een gevecht tussen verschillende personen vlakbij de Italië-lei. Slachtoffer liep een steekwonde aan het hoofd op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Politie kon één verdachte oppakken. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. De precieze omstandigheden van de vechtpartij worden nog onderzocht. In de Lange Koepoortstraat in de Antwerpse binnenstad is zaterdagavond brand uitgebroken in een rijwoning. Om 9:15 vatte een elektrische transformator in het plafond van een appartement op de 5e verdieping vuur. De brandweer had de brand snel onder controle en voerde nadien nog een CO-meting uit. Er vielen geen gewonden. In het gebouw woont ook Antwerpse districtschepen Ludo van Kampenhout van de N-VA. Maar de brand ontstond niet in zijn appartement. Van Kampenhout verblijft momenteel in een ontwenningskliniek vanwege zijn alcoholverslaving. Districtsburgemeester Paul Cordy neemt zijn bevoegdheden tijdelijk over. In de haven van Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie 2 containers ontdekt met pallets die doordringd waren met cocaïne. In totaal werden bijna 3500 zakken van telkens 15 kilogram aangetroffen. Volgens de eerste analyse kan daar meer dan 1 ton cocaïne met een zeer hoge zuiverheid uit worden gehaald. De exacte hoeveelheid wordt nog berekend. De ontdekking kwam er na maandenlang onderzoek naar internationale drughandel onder leiding van de onderzoeksrechter in Bergen. 4 verdachten zijn intussen aangehouden voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en de invoer van de cocaïne. De operatie gebeurde in samenwerking met de Antwerpse federale gerechtelijke politie en de douane.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
2: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
3: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
5: Goedemiddag. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats. Dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
6: Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails. Die reeds een dossier had bij de jeugdrechter. En die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
5: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval. Dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
7: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
5: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: wildpaté zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse politie en ook de stadstoezichters hebben bij een grootschalige controleactie tegen sluikstort en zwerfvuil 133 gasprocessen verbaal opgesteld. Tijdens de actie werden 525 personen en 160 voertuigen gecontroleerd. Er werden onder meer boetes uitgeschreven voor het weggooien van sigarettenpeuken, blikjes en vuilniszakken, maar ook voor wildplassen. Daarnaast stelde de politie 9 drugsinbreuken en 200 verkeersovertredingen vast. Ook een drugdealer en een fietsdief werden op hete daad betrapt. De actie maakte deel uit van de week van de handhaving. Volgens de stad Antwerpen blijft streng optreden noodzakelijk. Vorig jaar werden in Antwerpen ruim 12.000 gasdossiers rond netheid geregistreerd, waarvan meer dan 4.200 voor sluikstorten. Dat is ruim dubbel zoveel als in 2020. Aan discotheek Club Lima aan de Rijnkaai in Antwerpen is zaterdagochtend een man gewond geraakt bij een vechtpartij. Rond 6 uur werd de politie opgeroepen voor een incident buiten aan de club, waar het 5-jarig bestaan werd gevierd. 2 mannen verklaarden dat ze onverwacht in de rug waren aangevallen door een onbekende. Een van hen liep daarbij verwondingen op aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon de verdachte niet meer aantreffen. Club Lima vierde trouwens het hele weekend zijn 5e verjaardag. Brasschaat staat een uitzonderlijke luxe villa te koop met een geschatte waarde van om en bij 25 miljoen euro. De woning Flanders House heeft een bewoonbare oppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter en ligt op een domein van 1,7 hectare. De villa beschikt over 4 slaapkamers, 5 badkamers, een wellnessruimte en ook een thuisbioscoop. Opvallend is het binnenzwembad dat volledig onder een beweegbare vloer kan verdwijnen. Ondergronds is er een parkeergarage voor 10 wagens, inclusief een eigen wasplaats. De villa zou eigendom zijn van zakenman Wim van Pundert, die zijn fortuin maakte in de kampersector. Na ruim 3 jaar bouwen staat het pand nu alweer te koop. Volgens makelaar Rodenburg Immobiliën hebben zich al verschillende kandidaatkopers gemeld.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
5: Een goedemiddag. In Brussel is de klimaatmars aan de gang. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Journaliste Rosalie Pieters is ter plaatse.
6: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
5: De politie en de organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel om te voorkomen dat relschoppers zich mengen onder de betogers. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige gebeurde dat tijdens een straatrace. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. En ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met een vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de 3e aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een vechtpartij in de Vondelstraat in Antwerpen is zaterdagavond een 43-jarige man gewond geraakt. Rond 11:30 ontstond er een gevecht tussen verschillende personen vlakbij de Italië-Lei. Slachtoffer liep een steekwonde aan het hoofd op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Politie kon één verdachte oppakken. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. De precieze omstandigheden van de vechtpartij worden nog onderzocht. In de Lange Koepoortstraat in de Antwerpse binnenstad is zaterdagavond brand uitgebroken in een rijwoning. Om 9:15 vatte een elektrische transformator in het plafond van een appartement op de 5e verdieping vuur. De brandweer had de brand snel onder controle en voerde nadien nog een CO-meting uit. Er vielen geen gewonden. In het gebouw woont ook Antwerpse districtschepen Ludo van Kampenhout van de N-VA. Maar de brand ontstond niet in zijn appartement. Van Kampenhout verblijft momenteel in een ontwenningskliniek vanwege zijn alcoholverslaving. Districtsburgemeester Paul Cordy neemt zijn bevoegdheden tijdelijk over. In de haven van Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie 2 containers ontdekt met pallets die doordringd waren met cocaïne. In totaal werden bijna 3500 zakken van telkens 15 kilogram aangetroffen. Volgens de eerste analyse kan daar meer dan 1 ton cocaïne met een zeer hoge zuiverheid uit worden gehaald. De exacte hoeveelheid wordt nog berekend. De ontdekking kwam er na maandenlang onderzoek naar internationale drughandel onder leiding van de onderzoeksrechter in Bergen. 4 verdachten zijn intussen aangehouden voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en de invoer van de cocaïne. De operatie gebeurde in samenwerking met de Antwerpse federale gerechtelijke politie en de douane.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Park. Met nu het nieuws en weer van 4 uur.
1: Goedemiddag. Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
2: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid, het gevoel aan het voeden is.
1: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Petsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
0: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Ekeren komt het mobiel recyclagepark dit jaar nog 4 keer langs. Dinsdag 13 oktober staat de mini-versie op het Christus Koningplein in het centrum van Ekeren. Vrijdag 30 oktober kunnen bewoners terecht op het pleintje in de Hertogenlaan in de wijk Donk. Op woensdag 18 november komt de grote versie dan naar de Sint-Lucaslaan, eveneens in de wijk Donk. De laatste halte is op dinsdag 22 december in de Leerwijk in Ekeren en dat is in de wijk Schoonbroek. Bewoners kunnen de gratis kleine afvalspullen afgeven die ze te voet of met de fiets kunnen vervoeren. Zo hoeven ze natuurlijk niet naar het grote recyclagepark op Antwerpen Luchtbal. In Capelle staat de sporthal op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober helemaal in het teken van het korfbal. Maar liefst 229 leerlingen uit 5 basisscholen nemen deel aan een scholentoernooi, georganiseerd door de gemeente en de korfbalclub Capelle. De deelnemende scholen zijn Klavertje 4, Zilveren Hoek, de Plantane, Irishof en de Putse Knipoog. Tijdens korte wedstrijden maken de kinderen kennis met korfbal, waarbij samenwerking en fairplay centraal staan. Korfbalclub Capelle, die al sinds 1944 bestaat, wil met het toernooi nieuwe jonge spelers aantrekken. De club bereidt zich nu ook voor op het 85-jarig bestaan dat in 2029 zal plaatsvinden en zoekt daarvoor nog extra vrijwilligers en lokale partners.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capelle en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
2: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
1: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
2: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
3: En doei.
2: Een Hollander begot. Maar wel een sympathieke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
4: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
6: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. P&M uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. P&M plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer P&M voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
8: Goedemiddag. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
9: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
8: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
10: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
8: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
11: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
8: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Korsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brand de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui. Maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Aan discotheek Club Lima aan de Rijnkaai in Antwerpen is zaterdagochtend een man gewond geraakt bij een vechtpartij. Rond 6 uur werd de politie opgeroepen voor een incident buiten aan de club, waar het 5-jarig bestaan werd gevierd. Twee mannen verklaarden dat ze onverwacht in de rug waren aangevallen door een onbekende. Een van hen liep daarbij verwondingen op aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon de verdachte niet meer aantreffen. Club Lima vierde trouwens het hele weekend zijn 5e verjaardag. De Antwerpse politie en ook de stadstoezichters hebben bij een grootschalige controleactie tegen sluikstort en zwerfvuil 133 gasprocessen verbaal opgesteld. Tijdens de actie werden 525 personen en 160 voertuigen gecontroleerd. Er werden onder meer boetes uitgeschreven voor het weggooien van sigarettenpeuken, blikjes en vuilniszakken, maar ook voor wildplassen. Daarnaast stelde de politie 9 drugsinbreuken en 200 verkeersovertredingen vast. Ook een drugdealer en een fietsdief werden op hete daad betrapt. De actie maakte deel uit van de Week van de Handhaving. Volgens de stad Antwerpen blijft streng optreden noodzakelijk. Vorig jaar werden in Antwerpen ruim 12.000 gasdossiers rond netheid geregistreerd, waarvan meer dan 4.200 voor sluikstorten. Dat is ruim dubbel zoveel als in 2020. Braschaat staat een uitzonderlijke luxe villa te koop met een geschatte waarde van om en bij 25 miljoen euro. De woning Flanders House heeft een bewoonbare oppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter en ligt op een domein van 1,7 hectare. De villa beschikt over 4 slaapkamers, 5 badkamers, een wellnessruimte en ook een thuisbioscoop. Opvallend is het binnenzwembad dat volledig onder een beweegbare vloer kan verdwijnen. Ondergronds is er een parkeergarage voor 10 wagens, inclusief een eigen wasplaats. De villa zou eigendom zijn van zakenman Wim van Pundert, die zijn fortuin maakte in de kampersector. Na ruim 3 jaar bouwen staat het pand nu alweer te koop. Volgens makelaar Rodenburg Immobiliën hebben zich al verschillende kandidaatkopers gemeld.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
4: Een goede avond. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peter kwam heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
4: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
6: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
4: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. Maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarice van de organisatie.
7: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen van kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
4: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noord-Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tour gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een vechtpartij in de Vondelstraat in Antwerpen is zaterdagavond een 43-jarige man gewond geraakt. Rond 11:30 ontstond er een gevecht tussen verschillende personen vlakbij de Italië-lei. Slachtoffer liep een steekwonde aan het hoofd op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Politie kon één verdachte oppakken. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. De precieze omstandigheden van de vechtpartij worden nog onderzocht. In de Lange Koepoortstraat in de Antwerpse binnenstad is zaterdagavond brand uitgebroken in een rijwoning. Om 9:15 vatte een elektrische transformator in het plafond van een appartement op de 5e verdieping vuur. De brandweer had de brand snel onder controle en voerde nadien nog een CO-meting uit. Er vielen geen gewonden. In het gebouw woont ook Antwerpse districtschepen Ludo van Kampenhout van de NVA. Maar de brand ontstond niet in zijn appartement. Van Kampenhout verblijft momenteel in een ontwenningskliniek vanwege zijn alcoholverslaving. Districtsburgemeester Paul Cordy neemt zijn bevoegdheden tijdelijk over. De Antwerpse politie en ook de stadstoezichters hebben bij een grootschalige controleactie tegen sluikstort en zwerfvuil 133 gasprocessen verbaal opgesteld. Tijdens de actie werden 525 personen en 160 voertuigen gecontroleerd. Er werden onder meer boetes uitgeschreven voor het weggooien van sigarettenpeuken, blikjes en vuilniszakken, maar ook voor wildplassen. Daarnaast stelde de politie 9 drugsinbreuken en 200 verkeersovertredingen vast. Ook een drugdealer en een fietsdief werden op hete daad betrapt. De actie maakte deel uit van de Week van de Handhaving. Volgens de stad Antwerpen blijft streng optreden noodzakelijk. Vorig jaar werden in Antwerpen ruim 12.000 gasdossiers rond netheid geregistreerd, waarvan meer dan 4.200 voor sluikstorten. Dat is ruim dubbel zoveel als in 2020.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Nu

0: via de app, je smart speaker, online en op FM.
1: Dit is Park.
0: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
2: Goedenavond. Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
3: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen van kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
2: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrenner de Noor Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Korsus en Joran Wiseuren.
4: Ik denk dat het voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
2: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
0: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
5: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
4: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
5: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
6: Halleluja. De verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
7: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
9: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. Voor de kust van Djibouti en Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers zeker 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. En Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Unionspeler Camille van der Perre.
10: Ondermaatse eerste helft, denk ik dat we daar eigenlijk de wedstrijd uit handen geven. We kwamen tekort in de duels, tweede ballen, kwaliteit aan de bal. Dus ik denk op basis van de eerste helft dat ik de punten heb verloren.
9: Union staat nu vierde op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Ma, die oude wielen. Gonne de Robert.
2: Maar schat, ik ken er zo moeilijk afstand van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, een hond, een evering begot.
2: Robert de expert, zeg
1: je. Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonne de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
5: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg-Brasschaat en op kledingwieland.be.
6: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Brerabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
7: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
8: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
9: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag, dat dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
8: De Wever herhaalt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
3: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
3: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthale Hellegter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten en raakte enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
5: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zakelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Goedenavond. Geen State of the Union dinsdag in het parlement. Dat heeft premier Bart De Wever zelf aangekondigd. Die wordt uitgesteld omdat er geen zicht is op een begrotingsakkoord. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
3: In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saudi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
3: Goedenacht. Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthale Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

boys vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel.

het verschil voor vandaag? We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons. Take my-